If I could just hold you.

0: de stikstofplannen intrekt. En dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
0: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
3: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
0: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
2: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
1: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Allereerst tijd voor Vraag het de meiden van de dierenkliniek. Ze informeren je over uiteenlopende zaken van gedrag tot het beste is voor uw huisdier. We bellen met Sandra Müller, een nieuwe dierenarts bij Epicentrum. Tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpstraat in Vaassen genieten van het werk van 8 plaatselijke kunstenaars. Michel Scherf, die werkt met zouten, waarmee hij schilderijen maakt, nodigt u uit. Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerde. Dick van der Veen sprak met hem en dat hoort u deze week ook in dit programma. Uiteraard hoort u het laatste nieuws uit de regio met aanvullende tips gelezen door Willem Hulshoff. En is Wilfried Elsinga, onze weerman, ook weer terug van vakantie. Hij brengt het actuele weerbericht. Het tweede uur van InfoMix staat volledig in teken van jazz in Moor en Epe. De aftrap afgelopen zaterdag was onvergetelijk. Het gratis toegankelijke evenement vindt plaats op 5 zaterdagen op het Kerkplein in Epe tot en met 22 augustus. Naast muziek van optreden artiesten zijn er in het tweede uur interviews te horen met alle acts. En in de tweede uitzending praat Jan Egbert met Manuel Hukas, als ik goed uitspreek, van de Nederlandse innovatieve soulband Liquid Spirits. En waarom ze op het adviesje als Liquid Soul Spirits staan vermeld, hoor je het u in de uitzending. Ook gaat hij bellen met Gina de Boer. Zij was vorig jaar een van de smaakmakers en publieksfavoriet met Gina's Band of Blues. Op vele verzoek zijn ze zaterdag terug, maar dat allemaal in het tweede uur van dit programma. Kortom, 2 uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek in de vertrouwde handen van Gert Roelofs, die ook weer terug is van vakantie, en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voors Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: De komende 5 woensdagen tot en met 19 augustus staat het Veluwsmuseum Hagedorn Plaatsen helemaal in het teken van de museummagie. Dat zijn kindermiddagen met creatieve en leerzame dingen. Dit is toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Je kunt jezelf verkleden als boer of boerin en ga met de kinderen mee op een interactieve rondleiding door de ruim 300 jaar oude boerderij. Onderweg ontdek je hoe mensen vroeger woonden, werkten en leven op het Veluwse platteland. Ook is er een speurtocht en kunnen kinderen zich uitleven bij de zand- en waterspeeltoestellen. Voor meer informatie kunt u kijken op hagedorensplaatsen.nl Museum Magie Kindermiddag op de woensdag. De zomervakantie is weer begonnen en ook dit jaar heeft Koppelshoe een fantastisch programma met sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Epe samengesteld. Of je nu houdt van sporten, waterspret of samenwerken met vrienden of spannende uitdagingen aangaat, er is in deze zomer van alles te beleven. In verschillende dorpen binnen de gemeente is er altijd wel iets in de buurt voor jou te vinden. Wil je weten welke activiteiten en wanneer plaatsvinden? Kijk dan op het volledige programma op de website van Koppelshoe en meld je aan voor je favoriete activiteit. En Toe Club Heerde organiseert dit jaar de Jumbo Heerde Veluwse Mooiste. En deze vindt plaats op zaterdag 1 augustus. Of je nu een recreatieve fietser bent of een prestatiegerichte rijder, de JHVM biedt voor ieder wat wils. En dit jaar biedt Tour Club Heerden een zorgvuldig uitgestippelde route van 75, 100 en 150 kilometer. Deze routes zijn volledig met pijlen uitgezet en beloven een unieke fietservaring te worden door prachtige natuurgebieden. Onderweg is er een verzorgingspost en een 2 op de langste route. Inschrijven kan via www.fietssporttoertochten.nl. Jumbo Heerde, de Veluwse Mooiste. En iedere woensdagmiddag vanaf 2:30 is het een gezellige drukte in het stationspark in Wapenveld. Want dan rollen de Jeu de Boerballen over de banen. En er wordt een ontspannen en sportieve sfeer onderling een wedstrijdje gespeeld. Jeu de Boel is een spel waarbij gezelligheid, ontspanning en humor hand in hand gaan. Steeds meer mensen weten deze weg te vinden.

Lijkt het je leuk om mee te spelen of wil je eens komen kijken of je de boel wat voor je is? Er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. U kunt terecht bij Eddie Eikelboom en die vertelt van alles en gezellige sport. U kunt gaan naar de locatie Stationspark in Wapenveld op de woensdag en op de vrijdagmiddag.

0: Inmiddels hebben we de dierenarts en de nieuwe dierenarts Sandra Müller aan de telefoon namens dierenkliniek Epicentrum. En als we in de studio zijn, mag u bellen. Maar nu heb ik haar met tips voor de vakantie. En we willen haar introduceren. Een kennismaking. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, nieuwe dierenarts bij Epicentrum.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, vanaf mei dit jaar ben ik werkzaam bij dierenkliniek Epicentrum.
0: Hoe ben je hier terecht? Ben je daar terechtgekomen?
1: Ik ben verhuisd naar Epe vanaf januari. Woon ik in Epe. Ik kom oorspronkelijk uit Uggelen, maar heb in Utrecht gestudeerd. In Groningen even gewoond en in Leiden een aantal jaren. En nu wilden we eigenlijk terug weer naar de Veluwe. Nou, het is Epe geworden en toen ben ik daarna gaan zoeken naar een baan.
0: Ja, en toen kwam je terecht bij Epe Centrum.
1: Ja, zeker, ja. En,
0: hoe voelt dat?
1: Bevalt goed.
0: Oké.
1: Ja. Zo snelle inburgering dan als je gelijk in het dorp werkt.
0: Dat is zo op een gegeven moment. Dan ken je nog beter de dieren dan de eigenaars. Maar alle nee.
1: Hey, ja.
0: En de dierenarts bij de Epicentrum. Nou ja, we volgen al sinds de dierenkliniek ooit begonnen is. En de Emmastraat volgen we het altijd al. En inmiddels elke maand met tips. En dan kunt u normaal ook bellen en vragen stellen. Dit keer doen we dat niet. Maar jij hebt wel een aantal tips meegenomen, Sandra. Tips op vakantie met uw huisdier. Kan dat zomaar?
1: Ja. Nou ja, dat...

0: gaat, ja, het kan liever niet zomaar. Hè? Dus natuurlijk als het goed is, zijn er al mensen denk ik op vakantie. En wij zien ook veel mensen die hier natuurlijk op vakantie gaan en eten. Maar wij raden wel een voorbereiding van tevoren aan om problemen te voorkomen. En nou ja, optimaal te kunnen genieten natuurlijk van de vakantie.
1: Oké, en met uw hond, is er iets speciaals voor nodig als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat? Of is het echt raadzaam langs de dierenarts te gaan eerst?
0: Nou ja, dat wat u zegt is natuurlijk al sowieso goed. U kunt uw dierenartsen altijd om advies vragen. Er zijn wel een aantal dingen die goed zijn en die je zelf kan controleren. Je hebt een paar verplichtingen namelijk. Zeker als je naar het buitenland gaat op vakantie. Is het goed om op ruim op tijd te kijken of je het paspoort, überhaupt je paspoort kan vinden van de hond. Of de hond gevaccineerd is tegen rabies. Dat is verplicht voor reizen naar het buitenland. En in sommige landen zijn er nog wat aanvullende eisen. Frankrijk dan niet speciaal, maar bijvoorbeeld als je naar Engeland reist of Noorwegen, dan moet er ook een verplichte ontworming een aantal dagen voor vertrek gegeven worden. Okay. Dus dat kun je natuurlijk thuis controleren. En zeker de rabies moet tenminste 3 weken van tevoren gegeven worden als je die nog niet eerder is gevaccineerd tegen rabies. Dus dat moet je op tijd beginnen.
1: Ja, en is dat paspoort essentieel bij, want er staat alles in natuurlijk al.
0: Ja, dat is je bewijs. Ja, er staat het chipnummer in van de hond en die moet gecontroleerd worden. En dat is je eigendomsbewijs en je vaccinatiebewijs.
1: Bestaat er nou ook zo'n paspoort voor katten al of is dat nog niet?
0: Het bestaat wel. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die een kat meenemen op vakantie, want dan heb je dezelfde verplichtingen. Maar een paspoort is voor een kat niet verplicht in Nederland. Okay. Dus je hoeft voor een kat geen paspoort te hebben. Nee, dus het kan. Ga je dus naar buitenland, ja, dan moet je hem wel hebben.
1: Maar dat paspoort is dus essentieel. Dan krijg ik een heel andere vraag binnen van luisteraar die toch reageert, maar daar kom ik zo meteen maar mee.
0: Okay.
1: Een kat. Sommige mensen nemen de kat niet mee, maar laten ze thuis. Kan die alleen zijn?
0: Nou, een kat is natuurlijk wel anders dan een hond. Kan op zich een redelijk solitair dier. Kan best alleen zijn, maar het is zeker raadzaam om in ieder geval dagelijks. Voor sommige katten misschien beter 2 keer per dag, maar dagelijks iemand laten controleren of het goed gaat met de kat. Eten te geven, kattenbak te legen. Nou, als je dat niet dagelijks doet, dan kan het ook onzinnelijk worden. Katten blijven liever wel thuis. Dus een oppas aan huis is voor een kat over het algemeen te verkiezen boven naar een pension. Maar dan kun je dat niet regelen. Dan zijn er natuurlijk ook dierenpensions. Mm-hmm. Waar de kat naartoe kan.
1: Nou, thuis met de kattenluik. Sommige katten maken ook natuurlijk als je als huiseigenaar, gewoon als diereigenaar, gewoon thuis bent. Gebruik van de kattenluik, zijn ze ook de hele dag weg, bij wijze van spreken.
0: Ja, nou ja, dus als een kat gewend is om naar buiten te gaan dat gaat van ja, dan maar wel elke dag controleren. Er kan altijd wat gebeuren. Zeker als een kat naar buiten gaat. Naast dat ze natuurlijk een ongeluk kunnen krijgen als er iets niet werkt met het kattenluikje of iets niet goed gaat met het eten, met de voerautomaat of er ergens een deur toch dicht is geklapt. Dan kun je problemen voorkomen als je toch even iemand laat checken of dat goed gaat.
1: Nou, even checken en 14 dagen een beetje alleen laten, dat wil niemand natuurlijk. Dus.
0: Nee, zeker.
1: De vraag nu die is even heel wat anders. Iemand zegt, ik weet niet of jullie daar veel meer in aanraking komen, maar mijn hond die loopt nou overal door het gras heen en wordt gewaarschuwd voor een soort gras. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik overval je er misschien mee, want die kreeg ik net binnen.
0: Nee hoor, daar kan ik er ook wat over vertellen. Zeker in de zomer heb je veel lang gras en dat uitgedroogde uiteindjes de zaden van die grasprieten, dat worden ook wel grasaren genoemd. Er zitten dan een lange sprietjes aan. En die grasaren die komen redelijk makkelijk los als dat heel droog is. En die hebben een soort hele kleine weerhaakjes. Dus als die in het vacht van met name honden vast komen te zitten, gaan die makkelijk onderhuids. Dringen die we onderhuis. Ze zitten ook wel eens dat ze in een oor zitten, in een neus. Maar met name meest voorkomen tussen de tenen. En dat kan flink problemen geven, ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus wat kun, ja, advies niet laten spelen in hoog droog gras. En als je dat wel eens gebeurt, met name langharige en wat hare honden met krulletjes controleren of er niet iets vast zit tussen hun tenen. Want ja, in het begin kan je ze er nog uittrekken, maar als ze al diep onder de huid zitten, dan ben je eigenlijk niet te laat.
1: En anders inderdaad, als je toch twijfelt, contact moet nemen met de dierenarts.
0: Zeker, ja. Als een hond plotseling na in het gras rollen of zo heel erg aan het schudden is met de kop. We zien nog wel met enige regelmaat dat zo'n gras daar dus in de gehoorgang zit. En dat geeft flink wat jeuk en pijn.
1: Dat wil
0: en
1: je
0: hoe
1: niet.
0: Sneller je erbij bent, hoe makkelijker dat te verwijderen is.
1: Dat wil je niet.
0: En hoe minder schade dat geeft. Dus bij twijfel zeker controleren.
1: Nou goed dat je deze tip meegeeft nu alweer. En dan nog, komt er nog iemand binnen die zegt, je bent nou dierenarts in Epicentrum. Hoe is het in het nieuwe team te werken?
0: Ja, leuke vraag. Nou, heel goed. Ja, het is overal natuurlijk altijd weer wennen. Zeker als je al een aantal jaar dierenarts bent en heel lang op dezelfde plek werkt. En dan in één keer in een nieuw team komt. Dan voelt het als eventjes alsof je weer opnieuw begint. Maar het is een hele drukke praktijk waar iedereen wel, waar echt ja, hard gewerkt wordt door iedereen. En iedereen heel veel passie heeft ook voor het werk. Dus dat is heel mooi. En ik heb het idee dat inmiddels dat ik wel redelijk goed ingewerkt ben in het nieuwe team.
1: Nou, straks in het najaar hoop ik jou ook persoonlijk hier in de studio een keer aan te treffen. Want hoeveel dierenartsen zijn jullie nu?
0: Ik ben de vijfde dierenarts.
1: Oké, okay, dat zijn allemaal vrouwen, ja. Toch, neem ik aan? Of
0: allemaal vrouwen, ja.
1: En jullie hebben een aantal, ik vind dat een heel moeilijk woord, paraveterinairs.
0: Ja, zo dan stel je me wel een vraag, dat durf ik niet. Dan ga ik waarschijnlijk fouten maken als ik dat zeg, maar er zijn er...
1: Er zijn een aantal.
0: Er zijn er een stuk meer, ja. Meer dan vijf. Nee, dat zijn er acht. Nee, daar heb ik helemaal niet helemaal
1: op rijst staan. Hey Sandra, bedankt voor nu. Ik ga jou, als je zelf nog op vakantie gaat, een hele goede vakantie toewensen.
0: Ja, maar nog één tip, want daar hebben we niet over gehad. Maar één tip voor mensen in het buitenland, maar ook in Nederland. Gebruik goede teken en antiparasitica, tekenpreventie. Want we zien toch nog wel... daar veel problemen met, of steeds vaker problemen met ziektes die worden overgebracht door teken. Eventueel, en als je naar het Middellandse zeegebied gaat, goed om ook zandvliegwering te gebruiken met pipetjes of met een halsband, speciale halsband. En goed te ontwormen. En dat wilde ik nog even meegeven, want dat zijn wel dingen die misschien soms over het hoofd worden gezien. Maar zeker in Zuid-Europese landen komen nog wat andere ziektes voor dan wat we hier in Nederland zien. Maar dus ook in Nederland brengen de tekenziektes mee.
1: Goed dat je dat
0: gaat. Iedereen die luistert, dat is goed om op te letten.
1: Dan nog even benadrukt. En als u toch nog een bezoekje brengt aan de dierenarts of daar niet in staat
0: om... Vraag daar even naar, ja. Overleg waar je heen gaat. Bij twijfel bel eventjes of vraag assistenten en op tijd voorbereiden. Zorg voor een fijne vakantie.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor deze aanvullende tip nog en graag tot een volgende keer.
0: Ja, tot volgende keer. Bedankt.
1: Okay, hoi.
0: Tot ziens. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Doei.

0: inmiddels de volgende gast aangeschoven in de studio. Dat is Michel, zeg ik het, Scherf.
1: Ja, Michel Scherf.
0: Vater, welkom. Jij zit hier niet zomaar, want tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpsstraat in Vaassen genieten van het werk van onder andere van jou en van 7 andere plaatselijke kunstenaars.
1: Dat klopt helemaal.
0: Wie zijn die 7 anderen?
1: Ik heb ze nog maar een paar keer ontmoet, dus alle namen achter elkaar, dat wordt een interessante. Maar ik krijg het in 1 keer door. dat is Monique van der Bos. Eens even kijken, Ria Debets. Even kijken, wat was die andere dan ook weer? Lammy Alonso is dat. Wilma de Hamer. En Carolien van der Vaat. En dan ben ik er eentje een hele belangrijke vergeten. Maar dat is degene die mij erin heeft gebracht. Dat is Lot Kreeftenberg.
0: Ja, ja, dat klopt. En die had ik benaderd over deze tentoonstelling. Toen zegt ze, het is wel heel mooi. De jongste kunstenaar die wil naar de studio komen.
1: Ja. Dus, jong tussen 2 haakjes.
0: Museum Vaassen Historie brengt kunst in de kijker. Exposeer je daar nu met z'n allen dan? Is daar wel ruimte voor?
1: Klaarblijkelijk wel. Ja, ik had de ruimte nog niet eerder gezien. Ik woon er al een hele lange tijd. Ik was nog nooit binnen geweest. Dat nog nooit eerder gezien voor de.
0: Je wist wel waar het was?
1: Of? Ik wist wel waar het was, okay. Inderdaad. Alleen was er nog nooit binnen geweest. Alleen het was even spannend van hoeveel ruimte ik nou voor mijn eigen werk had en hoeveel de anderen hadden. Maar iedereen heeft een goed stuk muur gekregen of een stuk vitrinekast. Het staat er allemaal hartstikke mooi bij. We hebben zat. Ja, veel ruimte.
0: Waar moet ik aan denken? Hoeveel per kunstenaar heb je dan 1 stuk in mogen brengen of 2 of 3 stukken?
1: Ik had heel veel nog liggen. Ik dacht van ja, nou, ik lever het lever gewoon een groot gedeelte aan en mogen ze kijken wat ze willen gebruiken. En ik heb uiteindelijk 8 stukken, waarvan 4 echt wel hele grote stukken ingeleverd. Maar ze hebben ze allemaal in gebruik genomen. Een stuk muur en 2 vitrinetafels. Dus daar was ik al heel blij, omdat alles nu tentoon staat. Wat ik ingebracht heb. Ja.
0: Je noemde die andere kunstenaars net, maar er is ook een heel veelzijdigheid van kunst. Olieverf, acryl, pastel, inkt, tot dat beeldhouwen, tot sieraden, van alles is te zien.
1: Dat
0: is
1: het beste van de expositie is de veelzijdigheid van het werk. Je hebt voor iedereen is het wat wils. Ja, het Oost-Indisch inkten van Lot Kreeftenberg, die prins, dat is hartstikke gaaf. En dan heb je ook nog de aquarelschilderijen en het glas van andere kunstenaars.
0: Ja, Monique van der Bos doet en Klein Klauwenberg met glas en keramiek. Dus,
1: iedereen heeft zijn mooie plek gekregen met een goede ademruimte om het werk heen. Dus het is niet benauwd daar. Het staat er allemaal hartstikke goed. Ja.
0: En je hebt het zelf niet ingericht, dat heeft die werkgroep historie gedaan.
1: Dat was even wennen, ja. Want zo was ik het als kunstenaar nog niet gewend dat je werk moest aanleveren en dat het dan door iemand anders werd opgehangen of ingericht. Want
0: glas natuurlijk ook altijd in de Kannenburg, hoor. Dus,
1: normaal heb ik de exposities zelf die ik gehad heb. Dan heb je een curator bij en overleg je wat voor werk lever je aan en hoe wordt het opgehangen en hoe zie jij het zelf het beste en hoe denkt de curator daarover en uiteindelijk vind je daar een grijs gebied in. Maar dit was nieuw en ik dacht van ja, dus zitten er een paar kunstenaars die het curatorschap hebben opgepakt en mensen van het museum zelf en die zullen er wel verstand van hebben. Dus ik was in alle hoop dat goed kwam en het is ook helemaal goed gekomen.
0: Ja, en nu heb jij een bepaalde kunstaard, want ik noemde het al vandaag op sociale media ook al. Je werkt met zouten.
1: Ja.
0: Waarmee je schilderijen maakt.
1: Ja.
0: Een bepaald tipje van de sluier oplichten. Ja, je kunt zeggen, kom maar kijken naar het museum. Dat was een dagari. Maar wat is het?
1: Ik giet. Ik maak oplossingen met zout en water in de meest basic manier van het werk. En dat meng ik dan tot het helemaal in elkaar opgelost is. En die oplossing die giet ik dan in containers uit. Dat kunnen bakken zijn van RVS, van hout, van keramiek. En met het opdrogen, met het verdampen en het samenklonteren van die kristalmoleculen krijg je uiteindelijk kristalgroei. En die kristallen die laat ik of in de container zitten en die worden opgehangen of neergelegd als presentabel werk. Of die gaan uit de bak en daar maak ik dan ander werk mee. Dus het is hybride. Het zijn niet alleen schilderijen. Het wordt ook voor sculpturen gebruikt. Het is een heel langzaam proces ook. Dus je moet er veel geduld voor hebben. Maar het is heel Het,
0: je maakt me heel nieuwsgierig. Denk
1: ja,
0: dat je, het is, ook. Je moet het zien.
1: Ja, ja, je moet het zien. Ja, dat is, kom naar de expositie, zou ik zeggen. En dan kun je het zien.
0: Hey, hoe ben je ooit in de kunstenaarswereld terechtgekomen? Was je direct je eerste art van kunst? Of ben je eerst met olieverf of iets anders begonnen?
1: Ik had al een creatieve achtergrond. Of van kind af aan al altijd wezen tekenen. Altijd wezen bouwen. Vanuit familie. Mijn moeder en mijn grootvader zijn allebei tekenaars. Ook schilders. Dus vanaf die kant had ik de creatieve kant al wel meegekregen. Ik ben wel in de techniek gegaan als industrieel tekenaar. Omdat ik dacht van ja, in principe in de kunst is er niks te vangen. Dat is een hard leven. Mm-hmm. Dus toch maar de techniek in, maar dan wel richting die creatieve kant als productontwerper. Die opleiding heb ik afgerond. Maar ja, met de laatste stage dacht ik van ja, ik zie mensen allemaal zich kapot werken op de deadlines. Heel vermoeiend. En jongens die al op hun 30ste, 35ste al gewoon grijze haren hadden. Of al helemaal geen haar meer van het harde werk. En dacht ik van, is dit wel de kant die ik op wil gaan? Mm. En dat was het dus niet. Ik heb toen de knoop doorgehakt van, ik wil toch echt de poging wagen om voor passie en daarin geluk te gaan. En dan de kunstacademie te gaan proberen, wat ook gelukt is. En toen heb ik 5 jaar de kunstacademie op de HKU gedaan. En dan rol je als zelfstandig kunstenaar in het kunstelaars.
0: Wat is de HKU?
1: Hogeschool de Kunsten in Utrecht.
0: Oké.
1: Ja, ja, dus dat, dan ben je zelfstandig kunstenaar. Ja. En zodoende ben ik kunstenaar geworden.
0: Ja, ja, en toch een investering in jezelf.
1: Dat zeker.
0: Draaien.
1: Ja.
0: En geven daaraan. Ja. Het werk wat mensen van jou daar zien, is dat recent werk? Of jij zei al, het duurt hele tijd om het te maken.
1: Ja. Ik hou van nieuw en oud, omdat je dan ook proces ziet.
0: Ja.
1: Ik vind het vooral heel gaaf om mensen te enthousiasmeren over laten zien hoe het proces in zijn werk gaat. Want men kent het niet. Ik leg het jou nu uit. Wat is er nou in vredesnaam? Hoe werkt dat?
0: Ja, want ik zou zouten daarom maar eens
1: zien. Ja. En dan is het mooi om dan ook nog het werk te laten zien waar je mee begonnen bent. Waar je ook keihard de fout in bent gegaan. En waar het echt een troep is geworden. En dat zijn ook de leuke dingen om te laten zien van dit is fout gegaan, maar heeft dit wel teweeg gebracht. En zo zie je een soort van rode lijn in mijn werk. Dus je ziet werk van wat 2-3 jaar geleden. Waar ik begonnen ben met het zoutgieten. Mm. Exclusief het zoutgieten. En je ziet ook werk die ik in de aanloop na de expositie heb gemaakt. Dus dat, je ziet daar wel een beste rode lijn in van hoe zo'n proces nou gaat. En dat laat ik graag zien. Ja.
0: Nou ja, de expositie is inmiddels open. En dat duurt nog wel even, want u kunt tot en met 28 november daar terecht.
1: Dus, 28 november, ja. Ja.
0: Ik kom zeker kijken daar. Het museum trouwens is sowieso los daarvan ook een bezoek waard, hoor. Dus,
1: ja, ook met de fasishistorie en ook de oorlogshistorie is dat zeker om te zien, ja. Absoluut.
0: Wanneer zijn jullie daar? Kunnen jullie daar terecht, luisteraars?
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag is het museum geopend. En dan was het van, dan moet ik even denken.
0: Nou, kijk anders op de website en zoek even museum Fase Historie.
1: Ja, maar ik weet wel zeker dat het op de donderdag, vrijdag, zaterdag geopend is. Ja.
0: Dan kunt u daar terecht en dan kunt u ook het werk van de andere kunstenaars zien. Ben je in die komende maanden ook nog zelf een keer aanwezig? Of zeg je van...
1: Tot de 20e ben ik op vakantie, 20 augustus. En daarna ben ik vaak genoeg terug om mijn werken bij te gieten. Want ik maak de werken zelf op de expositie ook gewoon verder. Dat stopt niet.
0: Oh, het blijft groeien.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, als we een werk van jou kopen, dan kom je toch niet in huis om verder te laten.
1: Nee. Op een gegeven moment stopt het ook. En als een potentiële koper of iemand die het gaaf vindt, zegt van dit werk wil ik hebben en het staat daar en het is opgedroogd, dan stopt het op dat moment gewoon ook. Maar als het niet zo het geval is, dan giet ik gewoon verder. Dus er staan 2 werken en nu nog steeds nat.
0: Werk in uitvoering.
1: Werk in uitvoering nog steeds, ja. En zo heb ik het op elke expositie gedaan. Ja, en zo kom ik altijd weer terug. Ja.
0: Heel nieuwsgierig. Ik ga zeker kijken om dat te zien. En ik hoop dan jou te ontmoeten, maar dat weet je natuurlijk nooit. Om te zien van of je daarmee bezig bent. Dus. En ik laat in ieder geval van me horen hoe je werk eruit ziet.
1: Ja, top. Dankjewel.
0: Nogmaals, luisteraars, wilt u daarheen? Museum Vaas in Storie. We horen het donderdag, vrijdag en zaterdag open. Even kijken op de website van Museum Vaas in Storie. Kunt u het werk aanschouwen van 8 plaatselijke kunstenaars. Trudy Noordenmeer met natuur. Monique van den Bosch, Klein Kouwenberg met glas en keramiek. Ria Debets, die schildert met olieverf, acryl, pastel, inkt en nog een keer acryl zie ik staan. Nee, aquarel en acryl, dat is weer wat anders. En beeldhouwer Lammy Ellens, ja, die hebben we al gehad. Die is regelmatig te gast hier. Wilma de Hamer met sieraden, portretschilder Caroline van der Vaten en Loft Krevenberg uiteraard. Met schilderij, druktechnieken en grote tekeningen in Oost-Indische inkt. En last but not least, Michel Scherf. Die werkt met zouten, die u net hoorde. Ja. Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de studio. Een hele goede vakantie toewensen.
1: Bedankt.
0: Ik hoop je daar te ontmoeten.
1: Fijn, ik ook.

0: Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerden. Dick van der Veen sprak met hem en stelde als openingsvraag waar de belangstelling voor politiek vandaan komt.
1: Wethouder Oosterhof, waar komt de belangstelling voor de politiek vandaan?
2: Voor de politiek, dat is al best wel lang bezig. Ik ben opgegroeid in Emmeloord. Toen ben ik bestuurskunde gaan studeren. En dan heb je het heel vaak over politiek en politicologie. Dus die belangstelling die zit die er eigenlijk al in vanaf dat ik denk een jaar of 16, 17 ben. En dat is echt super interessant. Tenminste, dat vond ik zelf. Want toen ik gestudeerd had, en dan moet je ook aan het werk. Dan kom je ook aan het werk bij lokale overheden. En dan zit je aan de andere kant van de plek waar ik nu zit. Dat is best wel bijzonder. Want als je kijkt naar hoe een gemeente werkt, je hebt de gemeenteraad, daar komen jullie ook wel vaak kijken. Je hebt het college van burgemeester en wethouders. Maar je hebt ook een heel apparaat aan mensen die helpen om zaken uit te voeren, om de buitenruimte mooi te houden, om paspoorten te verstrekken, om adviezen te geven. En het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor die uitvoering. En je moet daarvoor verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. En ik heb natuurlijk heel lang gewerkt in organisaties die dus burgemeesters en wethouders hielpen om die uitvoering te doen. En nu zit je zelf in zo'n college van burgemeester en wethouders. Dus dan zit je aan de andere kant van de tafel. En dat is best wel leuk om te doen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Hoe bevallen die eerste weken?
2: Ja, je krijgt een rondleiding. Bijvoorbeeld de mensen van de buitendienst hebben me meegenomen om te laten zien van nou, hoe ziet het groen in de gemeente eruit? Dat is best wel verrassend hoor. Als je kijkt wat ze allemaal aanleggen in perkjes met bloemen. En bloemen trekken weer insecten aan. En ze moeten dat ook beheren en onderhouden. Als je kijkt naar de buitendienst, die heeft eigenlijk ook een dubbele functie. Want er werken ook een hele hoop mensen van Lucrato daarin mee. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel zin aan.
1: Vroeger de sociale dienst?
2: Vroeger was dat de Veluwe.
1: Ja.
2: En deze mensen die kunnen nu ook meebouwen en meedoen aan een mooie openbare ruimte, terwijl ze wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
1: Hebt u er lang over moeten doen toen het verzoek kwam om in dat college te gaan zitten?
2: Dat is wel een bijzonder, want sommigen vroegen ook aan mij, is dat nou een droom die je altijd gekoesterd hebt? Dat is best wel complex. Want als je gaat kijken, je bent 4 jaar lang wethouder. Dat moet je in een ploeg van burgemeester en wethouders doen.
1: Als het al 4 jaar duurt tegenwoordig.
2: Dat klopt, dat kan zomaar anders zijn. Dat moet je ook realiseren van tevoren. Maar je moet dat ook in een ploeg van burgemeester en wethouders doen. En dan moet je natuurlijk ook wel het idee hebben van, ik ga met deze club de 4 jaar volmaken. En daar heb ik hier alle vertrouwen in, dus daar ben ik wel blij mee. Maar het geldt ook voor de gemeenteraad. Ik heb natuurlijk een fractie van de VVD in de gemeenteraad. Je hebt andere coalitiefracties. Die moeten het ook samen kunnen vinden. Verder moet je ook op inhoud moet je elkaar kunnen vinden. Dus het coalitieakkoord wat er ligt, dat is ook echt iets wat wij straks moeten gaan uitvoeren. En wat ook onze, bijbel mag ik niet zeggen, maar dat is onze richtsnoer voor de komende 4 jaar. En als dat allemaal een beetje klopt, dan kan je ook zeggen van nou, daar spring ik in. Dat heb ik ook vol overtuiging gedaan. En de eerste weken vind ik eigenlijk best wel heel leuk. De dingen komen ook wel een beetje uit zoals ik dat had verwacht. En daar word ik heel blij van.
1: We hadden het even heel kort over dat doemscenario. Stel dat je tussentijds eruit gaat, maar dat willen we even passeren. Maar goed, na die 4 jaar komen er opnieuw verkiezingen. De kans dat een wethouder van een niet de grootste partij dan weer moet verdwijnen. Heeft u dat ook meegenomen in het beslissingsveld?
2: Jazeker. Dat is het risico wat alle wethouders lopen. Net als dat er ook dingen kunnen gebeuren waar jij verantwoordelijk voor gehouden wordt. En op basis waarvan je bijvoorbeeld zou moeten zeggen, ik moet hier mijn conclusies trekken. Ja, we leven gelukkig in een democratische rechtsstaat waar 1 keer in de 4 jaar verkiezingen zijn. Dat kan zomaar anders als je Als je 1500 kilometer naar het oosten rijdt, ziet de wereld er anders uit. Dit is wel het systeem waarin wij zitten, waar ik ook trots op ben. Maar ik weet ook, dat kan na 4 jaar of eerder, kan zomaar klaar zijn.
1: Maar dan kun je je tevoren, bijvoorbeeld in het onderwijs gebeurt dat met name, indekken doordat je een terugkomstregeling hebt.
2: Dat geldt niet meer voor mij. Dus ik heb wel bewust deze keuze gemaakt. Ik heb geen terugkeerregeling. Alleen de eerste 3 maanden. Maar dat is zo klein, dat moet je eigenlijk niet meewegen.
1: Dan kom je in zo'n college en dan volgen de eerste onderhandelingen. Komt er dan iets uit waar u zich helemaal in kunt vinden? Is het de beoogde portefeuille?
2: Qua portefeuille ligt hier ook wel mijn passie. Ja, dat moet ik wel zeggen. Als je het hebt over openbare ruimte en je hebt het over de ruimtelijke ordening en de sport. Dat vind ik echt hele mooie onderwerpen om mee bezig te zijn. Dat houdt mensen bezig. Er zitten ook grote opgaven in, want er is best wel woningnood. En we moeten echt de schouders eronder zetten. Aan de andere kant, een woonwijk staat voor meer dan 100 jaar. Dus we moeten ook wel zorgen dat er een beetje kwaliteit in zit. En dat het ook een beetje voldoet aan de eigenheid van Heerden en Wapenveld en Vees en Vorcht. Dus we moeten daar altijd een soort van afweging in maken. Aan de ene kant wil je snel, aan de andere kant moet het ook wel kwalitatief zijn. Het moet betaalbaar zijn. We moeten naar mensen luisteren. Ik bedoel, als we een woonwijk maken, dan wonen ook mensen omheen. Die vinden daar ook bepaalde dingen van. En we moeten eigenlijk proberen om zoveel mogelijk, dat kan niet altijd allemaal 100%, rekening te houden met wat die mensen vinden. En wat er bij hun in de buurt gerealiseerd wordt. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, ja, het is altijd afruilen. We hebben als VVD helaas geen absolute meerderheid. Ik schat ook niet in dat dat ooit gaat gebeuren in Heerde. Maar dat betekent dat je met een aantal andere partijen om tafel gaat zitten. En dat je, we hebben dat aan de hand van de begroting gedaan, dat je met elkaar gaat kijken, waar zitten de belangrijke punten? Want je krijgt niet op alle punten wat je wil. Het betekent dus dat als jij op het ene punt wat prijs geeft, dat je op het andere punt misschien wat gegund krijgt. En zo is zo'n coalitieakkoord opgebouwd. En ik ben er wel trots op en tevreden mee.
1: Geven en nemen.
2: Zeker, ja. En een mooi voorbeeld, want daar zal u vast naar willen vragen, is de zondagopenstelling. Daar hebben we het ook in de raad over gehad. Wij hebben ons gevoegd in het standpunt dat we zeggen van nou, de zondagopenstelling, daar gaan we niet actief op zitten deze coalitieperiode. Maar dat betekent ook dat wij op economie en op wonen en op ruimtelijke ordening en op sport een aantal dingen van terug hebben gekregen. Omdat wij dat hebben weggegeven en prijs gegeven in de onderhandeling. En dat is ook mooi, want dan heb je ook een gebalanceerd coalitieakkoord. Want elke politieke partij die in zo'n coalitie stapt moet ook aan zijn achterban kunnen vertellen, dit brengt ons meer dan dat ons kost. Het is goed dat we in deze coalitie stappen en mee gaan doen.
1: Zit hier een wethouder tegenover me die graag menselijk contact heeft, graag met die burger in gesprek wil?
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik ben dorpswethouder voor Wapenveld. En ik ben nu bezig om te organiseren dat ik 1 keer in de zoveel weken in de MFA in Wapenveld koffie komt drinken, zodat iedereen even binnen kan komen lopen als ze met iets zitten, om dat ook te bespreken.
1: Dan kun je ook letterlijk en figuurlijk op de koffie komen.
2: Dat is zeker waar, maar ik vind het belangrijker om met de mensen in gesprek te gaan dan te denken van, ik doe hier de deur op slot, zodat niemand me wat kon vertellen. Want dan denk ik dat ik aan het einde van de 4 jaar ook niet prettig terugkijken. Ik wil het graag met de mensen doen.
1: Hoe dan ook, de start is naar wens geweest.
2: Ik ben blij, ja. Mooie ploeg. Ik kan het goed vinden met de collega-wethouders. Ik heb ook al wat gesprekken met, want we staan als gemeente natuurlijk ook niet alleen. Met wethouders van Hattem en Epe en noem maar op. Want we zijn ook niet een hele grote gemeente, dus we moeten ook wel wat samenwerken. Dus daar zie ik ook al naar uit. Dat gaat ook goed.
1: Dat brengt me op het gedachte dat Heerden in dat opzicht in een wat moeilijke positie zit door diverse samenwerkingsovereenkomsten, zowel naar de kant van Zwolle als naar Apeldoorn.
2: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar dat is best wel ingewikkeld. Want wij bepalen als kleine gemeente natuurlijk niet op welk onderwerp wie met elkaar gaat samenwerken. Als Apeldoorn erbij zit, die is 160.000 inwoners. Dan hebben wij met onze kleine 19.000 inwoners natuurlijk niet zo heel veel in te brengen. Dus wij moeten ook wel aansluiten bij samenwerkingen die er zijn. En als je kijkt dat wij samenwerken in de stedendriehoek en ook in regio Zwolle, dan kan je wel zien dat ze daar hele grote dingen aan het doen zijn. Dus als je kijkt in Deventer, of de stedendriehoek, daar moeten 50.000 huizen worden gebouwd. En dat doen ze aan de noordkant bij ons, doen ze dat in Zwolle ook. En in de huidige gemeente Deventer staan 48.000 huizen. Dus wij krijgen aan de zuidkant en aan de noordkant er een gemeente Deventer bij. Dus dat betekent ook dat de effecten van die vele mensen die daarbij komen wonen, die gaan wij hier ook wel merken. Dus wij moeten ook aan die tafels blijven zitten om de belangen van onze 19.000 inwoners en van onze gemeente goed te vertegenwoordigen. Dus je moet zo nu en dan heb je niet invloed op welke samenwerkingsverbanden er zijn. Je moet wel aan tafel gaan zitten. Dat is gewoon in je eigen belang.
1: Heerde heeft de laatste jaren veel gebouwd. Ja. En die voortgang die staat u voor.
2: Ja, je moet je voorstellen, als wethouder begin je niet opnieuw. Je hebt een hele organisatie, je hebt ontwikkelingen die er nu al zijn. We hebben net een nota van uitgangspunten vastgesteld voor de Horstzoeker Enk, maar ook voor, ik ben nog niet zo goed thuis in de namen, maar voor Monnikenveld volgens mij in Wapenveld. Je gaat eigenlijk op de schouders van je voorgangers, ga je verder. En dat is ook goed. Natuurlijk geef je daar je eigen saus en kleur aan. Maar we moeten ook niet vergeten dat we het doen voor de grotere opgaven. Die waren er onder het vorige college en die zijn er nu ook. En de woningnood is er. We hebben een hoop gedoe op stikstof. We hebben van allerhande dingen te doen. De AXO in Wapenveld stopt, daar moeten we op verder. Dit zijn allemaal niet dingen die ik begin en die ik ga afmaken. Want we zullen ook mee gaan maken dat ik in de komende 4 jaar betrokken ben bij nieuwe ontwikkelingen die daarna afgemaakt worden. Ja, we zitten in een rijdende trein, zeg maar. En je kan een beetje je eigen kleur eraan geven, maar de trein moet wel verder rijden. Zo zie ik het in ieder geval.

0: En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, Summertime. Dat is, gaat natuurlijk over het weer. En Wilfried Ernstga is weer terug van vakantie. Dus we gaan met hem even bijpraten hoe het de afgelopen week geweest is. En of we nog veel zon krijgen de komende tijd. En dat horen we allemaal in het volgende item. Ja, Wilfried, een heel goede avond. Ja, we hebben jou een paar weken gemist. Ik hoop dat je ook een goede vakantie gehad hebt. En ja, we zitten hier ook nog in de vakantieperiode wat Nederland betreft. En we zijn even benieuwd, ja, een terugblik en een vooruitblik wat het gaat worden.
1: Ja, nee, ik heb een goede vakantie gehad. Ik ben nu terug nu, maar de vakantie in Nederland is eigenlijk in volle gang. Dus de vakantiegang is natuurlijk heel belangrijk wat voor weer het was. En we hebben natuurlijk een enorm hete periode gehad af en toe de laatste weken. En ik denk dat de afgelopen week toch een enige verkoeling wel toch voor de meeste mensen wel aangenaam was. Even een beetje bijkomen van al die hitte. En ja, er viel zelfs een beetje regen van het weekend. In het oosten van het land lokaal 10 tot 15 millimeter, lokaal zoals 20. Dus dat was zeer welkom natuurlijk in die droogte die er was. Maar elders in Nederland bleef het bij ja, een aantal millimeter, stelde niet veel voor. Dus we hebben eigenlijk in het oosten van het land ook een deel van de Veluwe geluk gehad dat we toch al wat enige regen hebben gehad. Want ja, veel regen zit voorlopig niet in de kaarten. Nee. De temperatuur vorige week over het algemeen onder de 25 graden. Zaterdag was weer even een opleving naar 7, 28 graden. Ja, en onder de regen werd het zo'n beetje 21 graden. Ja goed, en het herstel is eigenlijk weer vlot begonnen. Hè. Het was echt een rare dag zo tussendoor. Bewolkt, miserig, wat regen. Totaal anders dan alle dagen van de vakantie van deze zomer toen we nu bijna geweest zijn. Maar goed, we zitten nu weer een beetje in hetzelfde stramien als de laatste tijd. Want we krijgen weer te maken met ja, hoge temperaturen. Wat de neerslag betreft hebben we toch echt wel een groot tekort in Nederland. In het oosten van het land, in onze regio onder andere, ja, is er zo'n beetje 20 tot 30 millimeter gevallen tot nu toe in deze maand. Ja, het duurt nog een paar dagen, dus het is echt veel en veel te droog. En op heel veel plaatsen in Nederland is het zelfs plaatsen waar het zelfs 0 tot 1 à 2 millimeter gevallen is in de hele maand, dus echt niks. Kortom, wij zitten nog redelijk gunstig wat dat betreft, ondanks dat het hier natuurlijk ook kurk droog is. Hoe gaat het verder? Want ik zei het al een beetje van ja, afgelopen vrijdag en zaterdag is het weer eigenlijk wat omgeslagen een beetje. Maar ja, wat nu eigenlijk op de weerkaart te zien is, er was namelijk afgelopen vrijdag en zaterdag kwamen de weermodellen van Amerika, dus modellen eigenlijk kort voorschijn. En ik ben me werkelijk een hoedje geschrokken en niet alleen heel veel weermensen en die schrokken zich een ongeluk. Want er werden maar liefst voor deze komende dagen in de temperaturen verwacht van maar liefst 44 tot 46 graden. Je kunt je bijna niet voorstellen, er werd in de berekening aangegeven door de hoofdberekening. En nou ja, dan denk je, nou, het zal wel meevallen, maar de volgende berekening was hetzelfde weer. Gelukkig is dat de afgelopen dagen snel naar beneden bijgesteld. Het wordt wel gewoon heet, dat is geen probleem, maar 44 tot 46 graden, ja, je kan het niet voorstellen, dat kan niet in Nederland. Dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is eigenlijk niet te bevatten, laat ik zo zeggen. Maar goed, het is bijgesteld naar beneden. Waar we het meest maken hebben eigenlijk is een hoge drukgebied de komende dagen boven Midden-Europa en lage druk op de oceaan. We zien daardoor een zuid- tot zuidoostbestroming die nu op gang is gekomen. En die voert weer duidelijk warmere lucht aan. Dan zien we vandaag ook natuurlijk dat het al een stuk warmer werd de loop van de dag. Ja. Nou, ook morgen is dat het geval. Wordt zeer hete lucht aangevoerd. In delen van Duitsland is lokaal de 40 graden misschien wel mogelijk. Daar halen wij hier niet gelukkig van maat. En op de donderdag zien we namelijk dat de wind langzaam maar zeker onder invloed van nieuw hoge druk vanuit het westen, wat naar het west-noordwesten draait. En dan volgt enige verkoeling. Maar dat wil niet zeggen dat de zomer nou voorbij is. Absoluut niet. Mogen dat er een buitje valt later in de week. En van het weekend herstelt het weer. Dat zich, ik denk dat we dan daarna aangename temperaturen krijgen voor onze zomerweer. Mogen dat begin volgende week nog even de temperatuur weer wat omhoog gaat richting de tropische waarden. En dan lijkt het vanaf halverwege volgende week in de meeste modellen dat het dan is kans op een buitje, maar over het algemeen de zomer blijft eigenlijk gewoon in stand. En ook als ik de rest van de maand augustus, zover ik het kan bekijken, dan zien we daar toch wel over het algemeen hoge druk invloeden ons weer bepalen. De windrichting bepaalt natuurlijk de warmte en over het algemeen zien we toch wel vaak winden uit het westen, noordwesten, soms noorden, noordoosten. Dat betekent dat de extreme hitte waarschijnlijk dan niet terugkomt. Maar ja, ik moet er voorzichtig mee zijn, want de modellen schommen de laatste tijd nogal eens. We gaan het eens op een rijtje zetten. Ja. Maar natuurlijk vandaag natuurlijk een mooie dag. Veel zonneschijn, temperatuur liep er weer behoorlijk op. En als we kijken naar de temperaturen in Nederland, dan zijn we toch zo'n 5, 26 graden. In het noorden van het land alweer. In onze regio zo'n 8, 29, 30 is hier niet gehaald. Nee. En zuiden wel, dat is ruim 30 graden geworden. Dus het was weer een tropische dag. Nou, vannacht is het vrij helder. Er zijn nu al wat bewolking, is wel aanwezig, maar dat lost over het algemeen gewoon op. En we krijgen een warme nacht. Ik denk dat de hele avond heerlijk buiten vertoeven is. En uiteindelijk tegen zonsopkomst, dan zal de temperatuur gedaald zijn aan zo'n 17, 18 graden. graden. En dat hebben we gewoon te maken met de warme nacht. Nou, morgen krijgen we de warmste dag van de week. Zorg, droog en zeer warm weer, moet ik eigenlijk zeggen. In uiterste noorden zal dus een beetje net de 30 graden denk ik gehaald worden. In onze regio 34 graden. En in het zuiden van Nederland, daar kan het lokaal misschien wel 36 graden worden. Kortom, een echte tropische dag met temperaturen die voor de meeste mensen toch eigenlijk wel te hoog zijn eigenlijk om van te kunnen genieten. Dus eigenlijk een beetje de verkoeling opzoeken, zeg maar. Nou, goed denken natuurlijk is de waarschuwing weer daarbij. Ja. Op de donderdag zien we dan weer om een warme nacht. En nog misschien wel iets warmer dan de komende. 18 tot 20 graden maar liefst. En als die 20 graden met name in de steden voorkomt, dan noemen we dat een tropische nacht. En dan zou wel best eens op een aantal plaatsen kunnen zijn. Nou, donderdag overdag toch wel wat verschillende winddrijf gelijk al naar het westen, noordwesten. Dan zien we in het westen van het land de temperatuur niet veel hoger komen dan zo'n 5 à 26 graden. Maar dieper alweer inwaarts, ook in onze regio, dan kan de 30 graden weer gehaald worden. Ik denk dan 30, 31 graden ongeveer. Dus niet zo heet als morgen, maar toch zeker tropisch nog. En dan zou het lokaal nog 34 graden kunnen worden. Nou, dan later op de dag dus die westelijke wind die toch voor enige verkoeling zorgt.
0: Ja.
1: En dan vrijdag zien we dan de westelijke wind die daar zijn werk heeft gedaan. Ik denk heerlijke temperaturen, 6, 27 graden. Uiterste zuidoosten misschien nog net tegen de 30, maar in onze regio zo'n 6, 27 graden. Lokaal is een buitje mogelijk, maar daar zijn zeker geen rode hoeveelheden. Dus ja, dat zal niks aan de droogte afdoen. In het weekend zien we dan eigenlijk af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Temperaturen denk ik prima, over het algemeen. Op zaterdag 5, 26 graden. Zondag doen we alweer een graadje of twee erbij. Dan zitten we op 27, 28 graden. En als we kijken naar volgende week, begin van de week, ik zet al een beetje. Zo kunnen we eerst dat het dan nog even tijdelijk weer wat warmer wordt. Met temperaturen misschien toch even weer richting de tropische waarde gaan. Maar vanaf midden volgende week lijkt het erop dat aangenaam zomer weer wordt met temperaturen over het algemeen. Ja, 5, 6, 27 graden ongeveer. Soms iets lager, soms iets hoger. Maar over het algemeen die hele hoge waarde is niet meer. En daarbij is het zo dat vanaf midden volgende week mogelijk een kind buitje kan vallen. Maar ja, grote hoeveelheden worden niet berekend, wat ik al zei. Maar over het algemeen zijn hoge drukgebieden die ons weer bepalen. Kortom, morgen nog weer een hete tropische dag. En ook donderdag zal het waarschijnlijk net nog 30 graden worden bij ons. Maar dan is het van vrijdag dus aangenaam zomer weer te noemen. En ik denk dat de vakantiehangers daar blij mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En op de lange termijn is daar al wat zicht op ontwikkelingen? Of is het zo onvoorspelbaar op dit moment?
1: Nou, het is een beetje wat ik al zei. Hoge drukgebieden lijken over het algemeen toch een beetje ons weer te gaan bepalen. We zien af en toe dat wat lage druk boven Scandinavië. Maar over het algemeen hoge druk toch in onze buurt. En dat betekent een beetje de positie van het hoge drukgebied. Hebben we de zuidelijke stroming? Ja, krijg je heel erg hitte natuurlijk weer, net zoals nu. En hebben we dan meer west-noordwestelijke stroming? Ja, dan krijgen we gematigde temperatuur. Nou ja, maar dat is nog steeds heerlijk zomerweer. Dus kortom, het ziet er best goed uit voor de komende week. Ja. Weken moet ik eigenlijk zeggen. En zover we in oktober of in augustus, zeg maar, tot de derde decade bijna 20 augustus kunnen kijken, ziet het gewoon prima uit eigenlijk. En natuurlijk, er zal eens geen dag tussen zitten dat het een keer verstoord was door een front met wat regen, een paar buien. Over het algemeen blijft de zomer redelijk op peil.
0: Nou, goed om te horen, Wilfried, voor degenen die in deze regio allemaal met vakantie zijn. En wij spreken je graag volgende week weer.
1: Gaan we zeker doen.
0: En dat is weer tegen de klok, zo of de 7:50 zal het zijn in verband met het volgende uur dat speciaal aan de jazz gevestigd wordt. Wilfried, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Al ruim 850 inwoners van de gemeente Brummen hebben de vragenlijst over de toekomst van de Meerkmarkt ingevuld. Heeft u dat ook gedaan? Dit is wel het moment. Of je nu wekelijks over de markt loopt of er juist nooit komt, de mening is heel waardevol en belangrijk. Ook horen we graag hoe je denkt over de huidige locatie of eventueel een verplaatsing. Het invullen van de formulier duurt slechts 5 à 10 minuten. En de vragenlijst kan nog tot en met zondag 2 augustus worden ingevuld. En doe dit via www.movontem.nl Brummen. En vanaf maandag 10 augustus vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de IJsseldijk tussen Veessen en Welsum. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Met eventueel een uitloop naar de 31ste augustus. Op diverse plekken worden de weg afgezet en diverse kruisingen ten noorden van de kruising met de Houtweg in de gemeente Epe worden ook afgesloten. De route vanaf Welsum via de IJsseldijk en de Houtdijk richting Epe is dan weer beschikbaar, later op een moment. Kijk voor meer informatie over omleidingsroutes.nl, epe.nl, IJsseldijk. En deze zomer organiseert de Volker Frans weer een gezellig springkussenfestival uit de regio. Het is een evenement vol plezier en avontuur voor de kinderen. En dit vindt plaats op vrijdag 31 juli en zondag 2 augustus. Dan wordt de tuin van de Vrolijke Frans in een waar springfestijn getransformeerd. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven. En van vrijdag tot en met zondag, en dat is dan dagelijks van 10 tot 5. En de intree bedraagt slechts €5 per kind. En voor de ouderen is het gratis, waardoor een betaalbaar dagje uit is voor het hele gezin. En wil je naar de Welsumse kermis, maar je fietsen te ver? Op zaterdagavond 1 augustus en zondag 2 augustus kun je met de discobus. Die heet dan nu dan de Disco Express. Het opstappen kan in Terwolde, in Heerde, in Twello, in Vaassen, Oene en Wapenveld, De Vecht en Epe. Je wordt weer thuisgebracht mits er genoeg aanmeldingen zijn. Dus roep al je vrienden of kennissen op en reserveer je plek en ontvang de informatie via je e-mailbox. Kijk op mijnticket.shop Disco Express Welsum. Je betaalt alleen voor de bus en de intree voor de kermis is gratis.
2: En na de succesvolle start vorige week gaan we door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp en ondergetekend hebben handen in één geslagen. Ook de komende weken zal InfoMix het tweede uur in teken staan van Jazz en more in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optreden artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: Best music.
4: Hey, it's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Corey.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp. Trying to surf me.

Dat waren Evelyn en de Groove Movement, de crème de la crème uit de Nederlandse jazz, deed mee op het album dat in 1990 verscheen. Evelyn en de Groove Movement, onder andere met Ben van der Dungen, Jarmo Hoogendijk was er ook één, om er maar een paar te noemen. En Evelien Karels drumde daarvoor bij Kenny Dulfer. En inmiddels is ze nou min of meer spoorloos. Ze doet nog wel wat, maar een reunie van Evelyn en de Groove Movement, dat zit er denk ik niet in. Maar blijven dromen, She's Hot hoorde je op RTV 794. Met dank aan Harry Mulder, die mij maar liefst een uur zendtijd gunt elke week weer om aandacht te besteden aan het mooiste live evenement in Epe, Jazz and More. Afgelopen zaterdag een zeer succesvolle editie gehad met Sabrina Stark en Philip Lasseter. En ook aankomende zaterdag gaan we weer verder. En ik moet trouwens Doris Kosters niet vergeten, want daar begonnen we mee. En aanstaande zaterdag weer twee toppers. Liquid Spirits komen naar Epe eindelijk op verzoek van veel mensen, 2 jaar geleden al. En ook de favoriete band van onze voorzitter Korakos is aan de beurt. Gina's Band of Blues. Ik ga met beide bands, althans niet met de hele band, maar een aantal mensen bellen. En verder draaien we muziek. We gaan een beetje vooruitkijken, we gaan een beetje terugblikken. De eerste plaat die ik voor je ga draaien na de tune is van New Frequency. Dat is een Nederlandse funkband van Tico Pierhagen. En Tico die speelt dit jaar samen met Zosha El Razi ook op het festival, maar dan weer in een andere bezetting. De single New Frequency met Selena Albright op zang en Frank McComb. De nieuwe single heet Bag of Sugar. En over Selena Albright en New Frequency gesproken, die Tico Pierhagen die is al vaker op het plein geweest met diverse, in diverse bezettingen moet ik zeggen. En Zosha El Razi die was er natuurlijk al veel vaker, onder andere met Suzanne Alt. Nu dus de nieuwe New Frequency en Bag of Sugar.

0: En dat was New Frequency met Selina Albright en Frank McComb. Nieuwe single heette Bag of Sugar. En dan gaan we nu toch echt vooruitblikken naar aanstaande zaterdag 1 augustus. De tweede editie van 2026. Jazz and More, gratis toegankelijke festival in Epicentrum op het Kerkplein. En de eerste band die aanstaande zaterdag gaat spelen is Liquid Spirits. Althans, een iets aangepaste naam, daar zullen we het zo meteen over hebben. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, bassist Manuel Hugas. Manuel, goedenavond. Spreek ik jouw naam goed uit?
1: Ja, Manuel Hugas.
0: Hugas, zeg gewoon.
1: Ja, het is Nederlandser dan je zou denken.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Jij bent bassist bij Liquid Spirits en ook een van de oprichters. Dat is in 2005 volgens mij geweest. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als band?
1: Nou, het is eigenlijk een band opgericht door Wieboud Beurkens, de toetsenist.
0: Ja.
1: En co-producer samen met mij.
0: Ja.
1: Wij hebben het opgericht en... Het heeft verschillende bezettingen gehad, maar Wieboud en ik zijn eigenlijk de enige twee steady factoren, zeg maar.
0: Ja.
1: En we hebben denk ik nu 4 albums opgenomen.
0: Ja.
1: En wij zijn de laatste 2 albums hebben we met Ivy Perotti opgenomen. Dat is en sinds die tijd hebben we ook wel iets meer aandacht aan gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel echt de band die het nu is, zeg maar. Ja. Alleen, ja, we spelen zaterdag met een iets aangepaste versie, zoals je al zei.
0: Ja, ja, misschien kunnen we dat even, kun je dat zelf uitleggen, hoe dat, wat de reden daarvan is?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje een stomme fout van ons. Dat wij hadden een optie staan op dit festival.
0: Ja.
1: En de toetsenist Wieboud, waar ik het net over had,
0: ja,
1: die is op vakantie.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Zeker.
1: En nou hebben wij in Jordi Kalsvel, waar ik mee met Candy Dulfer heb gespeeld,
0: ja,
1: hebben we een geweldige vervanger. Maar hij doet ook de sequencer en daar staan alle koordjes op en alle dingen die wij niet live zelf kunnen spelen.
0: Ja.
1: Dus we zijn een beetje genoodzaakt om het in die zin een beetje aan te passen dat we niet de gewone show van Liquid Spirits kunnen doen, maar dat we de nummers die we gewoon kunnen spelen als band, zeg maar, zonder sequencer en aangevuld met wat covers.
0: Ja, hè? Dat had ik gehoord inderdaad. Ja. En waar kan ik dan aan denken? Covers van wie?
1: Nou, van Stevie Wonder en Donny Hathaway en toch wel een beetje muziek waar wij geïnspireerd door zijn. D'Angelo spelen we ook een nummer van, denk ik.
0: Ja.
1: En dus het ligt wel in de lijn van onze stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, lekker. Nou ja, als je Stevie Wonder speelt, dan heb je mij al heel gauw. Dus wat dat betreft... ja, mooi. Ja. Hey, hebben jullie nog meer... waar zijn jullie door beïnvloed? Of is het allemaal echt heel erg oorspronkelijk wat jullie doen?
1: Ja, dat hoop je natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Wij halen de inspiratie eigenlijk uit logische en misschien minder logische artiesten.
0: Mm-hmm.
1: De logische artiesten zijn natuurlijk Marvin Gaye... Stevie Wonder, D'Angelo, A Tribe Called Quest.
0: Ja.
1: Maar de misschien minder logische zijn ook Weather Report en Miles Davis, John Coltrane.
0: Kijk, ja.
1: Dat soort vrijere, meer jazz georiënteerde artiesten.
0: Ja.
1: En live, we proberen de plaat wel, de albums die we maken en de songs die we maken, die proberen we wel echt te produceren.
0: Mm-hmm.
1: Maar live maken we er toch meer wel een meer een soort samenspel van. En is er meer improvisatie dan op de album, zeg maar.
0: Ja, ja. Dus
1: in die zin...
0: Het past dus heel erg bij ons festival Jazz and More, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dat vind ik ook wel, ja. Hey, jullie hebben inmiddels 4 albums uit, zei je. Heb jij voorkeur voor het opnemen van platen of het live spelen?
1: Nou, nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Ik vind het allebei heel leuk. En het zijn 2 verschillende disciplines eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: De platen opnemen, ja, daar proberen we toch... Want je kan natuurlijk gewoon bas, drums, keyboards opnemen en zang.
0: Ja.
1: Maar we proberen toch wel wat creatieve, productionele dingen eraan toe te voegen, zeg maar. Dus
0: ja,
1: dat het echt anders klinkt, dat proberen we te doen. En live proberen we gewoon wel echt meer samen te spelen. En er zit ook veel meer energie in, denk ik.
0: Ja.
1: Dus het is, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vind het allebei heel leuk. En ik vind het vooral leuk om het om de songs te produceren.
0: Ja.
1: Echt met een soort sound mee te geven. En om het live echt gewoon heel levendig te maken. Dus ik vind het echt allebei heel leuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, en de teksten van jullie, hoe belangrijk zijn die?
1: Ja, die zijn best belangrijk.
0: Ja,
1: Ivan die schrijft alle teksten. Ivan Perotti, onze liedzanger.
0: Mm-hmm.
1: Van de laatste twee albums. En ja, sommige gaan wel over discriminatie en over diversiteit en zo. En mm-hmm. sommige gaan over de liefde.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Er gaat natuurlijk veel teksten gaan daarover.
0: Ja.
1: Maar ja, die zijn wel belangrijk. We willen toch, vinden het toch wel leuk om niet echt hele standaard inwisselbare teksten te hebben, maar toch om daar ook een beetje te proberen in te onderscheiden. Zeg maar.
0: Ja, snap ik. Hey, wij kijken er heel erg naar uit. Ja, de tijd zit er alweer bijna op, want een uurtje is zo voorbij voor ons. Maar we gaan in ieder geval aan het einde van de show nog een nummer van jullie draaien. En voor nu heb ik gekozen voor Twice as Nice. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Dat is volgens mij een single die hebben we uitgebracht vorig jaar. Het staat op ons tweede album, of vierde album eigenlijk, maar tweede album met Ivan. Het heet Let Love Run These Streets. En het is eigenlijk een soort uptempo door Earth in the Fire-achtig geïnspireerde song die we hebben opgenomen. En het is een van onze meest commerciële nummers, zeg maar.
0: Het is dat is ook eerlijk gezegd een van de redenen dat ik hem nu ook draag. Want het is echt een radionummer ook, vind ik zelf. Ja, dat klopt.
1: Ja, precies.
0: Ja. Zeker. Gaan jullie nog merchandise meenemen? Dat wil zeggen cd's, platen, ik weet niet wat er allemaal is.
1: Ja, zeker wel goed. Ik denk het wel.
0: Ja, hè?
1: Ik heb er een heleboel liggen hier.
0: Nou, dus. Ik zou zeggen, neem ze mee. Ja, want we hebben gezien dat als de mensen toch een live band zien, dan willen ze toch ook wel heel graag echt de plaat of de fysieke album hebben. Dus
1: snap het.
0: Wij kijken er heel erg naar uit. We gaan luisteren naar Twice as Nice. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En graag tot zaterdag.
1: Ja, tuurlijk. Dankjewel.
0: Okay.
1: Jij ook. En tot zaterdag.
0: Jo, doeg.
1: Oké. Okay.

Als het een beetje uitkomt met de tijd, hebben we straks ook nog de allernieuwste single van Liquid Spirit. Dat is een beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt vanavond. Want het is live radio. Je luistert naar RTV 794, Radio 794 in dit geval. En we gaan even een terugblik doen. Afgelopen zaterdag trapten we af met Doris Foster. Die hoor je straks nog. Daarna was Sabrina Stark aan de beurt met een waanzinnig goed optreden. En we sloten afgelopen zaterdag af met de 11-koppige band van Philip Lasseter. En dat was echt een spektakel. Het publiek heeft ervan genoten. Het was hartstikke druk. Heel mooi weer. En we hebben allemaal genoten. Sabrina Stark, we draaien van haar nieuwe single. Die is net uit en die heet Prove Me Wrong.

gaan nog even gewoon door. Maar hij is zo afgelopen, je hoorde Philip Lasseter. Dat was afgelopen zaterdag de spectaculaire afsluiting van de zaterdag op Jazz & More. Gratis toegankelijke festival in Epe. En Philip die zette het plein volledig op zijn kop. En dat deed Sabrina Stark daarvoor ook. Je hoorde haar met Prove Me Wrong. En Doris Fosters die het dag aftrapte, die gaan we straks nog horen. Over het plein op zijn kop zetten. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Dat deed Gina met Gina's Band of Blues. We gaan haar bellen, maar eerst is dit Make Me Stay.

0: Let me go or make me stay. Ik zou er aan toe willen voegen. Or let me come back, want dat is wat Epe absoluut wilde. Aan de telefoon heb ik op dit moment, als het goed is, Gina de Boer van Gina's Band of Blues. Gina, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, goed hoor.
0: Ja, fijn, fijn. Ken je dit nummer nog?
1: Ja, zeker nog.
0: Lang
1: ja.
0: geleden, toch? Of niet?
1: Ja, dat is nog van een van de eerste albums.
0: Ja. Volgens AI is het 1997, want ik moest het ook even opzoeken.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar het is een mooi liedje. Gina, welkom in de show. Ja. Hartstikke fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Want vorig jaar was jij op Epe Jazz & More. En het publiek was nogal enthousiast, vond je ook niet?
1: Het was geweldig.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja. Ja. Dus, het was wel jammer dat er wat dranghekken voor het podium stonden.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. We kunnen kijken of we, want dat moet, er moeten dranghekken staan. Want anders dan, het is wel eens, de mogelijkheid zit erin dat het anders niet goed gaat. Maar we kunnen even kijken of we eventjes iets kunnen schuiven. Want je wilt het podium in, hè? Begrijp ik.
1: Ik ga altijd met mijn publiek, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, dat kunnen we wel regelen.
1: Maar dat komt wel goed hoor.
0: Zeker hè?
1: Daar denk ik wel wat op.
0: Ja. Hey, ik zag op jouw website staat, ik weet niet of je dat zelf bedacht hebt, jij bent de grande dame met de kolengruisstem.
1: Ja, dat...
0: Wie heeft dat bedacht?
1: Italië.
0: Italië, ja.
1: Want... Ja, dat komt uit Italië.
0: Want jij bent in Italië geweest, je hebt daar ook meegedaan aan een programma. Kun je er iets over vertellen?
1: Nou ja, goed, ik ben heel populair in Italië.
0: Ja. Zeker.
1: Ja. Ja. Nou, weet je, in het kort, ze hebben mij ooit eens gezien dat ik meedeed aan de Voice Senior in Nederland.
0: Ja.
1: En het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk, omdat ik ook in Italiaanse ben, hebben ze mij benaderd om ook de Voice in Italië te doen.
0: Ja.
1: En dat deed ik, maar dat was midden in coronatijd.
0: Ja.
1: En toen draaiden de drie stoelen, dus ik ging naar de finale. Maar ja, de corona brak uit.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze mij heel tactisch gevraagd of ik opzij wou stappen. Want als ik positief zou testen, wisten ze niet waar ze mij moesten laten.
0: Och, jeetje.
1: Ik vind het allemaal best, 8 miljoen kijkers.
0: Ja.
1: Hoppakee.
0: Ja.
1: Maar toen zeiden ze van, je bent zo leuk om mee te werken en zo geweldig.
0: Yeah.
1: Wij gaan dat goed maken met jou. Nou, uiteindelijk belandde ik dus door dezelfde producent.
0: Yeah.
1: Werd ik gevraagd voor Italy Got Talent.
0: Yeah.
1: Nou, en dat was zo'n gigantisch succes.
0: Yeah.
1: Dat was ook een verhaal apart. Ik zou daar een fake news doen en dit en dat. Maar goed, Italië is altijd chaos, dus dat ging ook niet zoals gepland. En toen zeiden ze van, nou weet je Gina, dit maken we ook goed met jou. En uiteindelijk werd ik uitgenodigd door Chapa Challendi Catch Your Talent. Helemaal een nieuwe show van de RAI. Kostte me moeite tot paard.
0: Ja.
1: Met 1 miljoen kijkers. Ja, en die won ik.
0: Jeetje, wat een verhaal.
1: Ja, die won ik. En dat was zo goed, zo groot.
0: Ja.
1: Dus... En toen werd ik uitgenodigd ook in Nederland bij Carry On Friday, wat hartstikke leuk was.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam ik bij jullie. Echt,
0: want dat weet je zelf ook wel. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars ook. Want onze voorzitter Ko Rakkaus, die heeft jou echt jaren geleden een keer op een feest gehad. Als ik het goed begrepen heb. En die kwam er toen achter van, maar die treedt gewoon weer op. En die moet gewoon op het podium. Ik zei, daar ga ik niet tegen in natuurlijk. Dus vandaar, zo is het een beetje gekomen. Hij heeft je ook aangekondigd toen. Dus dat was echt hartstikke leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je was er een tijdje uit, hè?
1: Ik heb ooit bij Ko een privéfeest gespeeld.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja.
0: Want vorig jaar was de band dan net weer samen? Want je bent er een tijdje uit geweest, begreep ik?
1: Ja, ik ben een tijdje heb ik een time-out gehad. Maar dat was privéomstandigheden. Ja, ja. Maar goed, ik ben vol gas weer aanwezig.
0: Ja.
1: Dus,
0: het doet me een beetje denken aan de Blues Brothers. Putting the band back together. Hè?
1: Ja.
0: Even wat over het repertoire. Je speelt denk ik ook covers.
1: Nee. Breed.
0: Nou, precies. Dat wou ik graag horen. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, het is... Kijk, blues is niet alleen rock, hè. Blues is... Je hebt soul blues.
0: Ja.
1: Je hebt funk blues. Je hebt country blues.
0: Ja.
1: Je hebt soul blues. Dus ik speel alle facetten van de blues.
0: Ja. En dat doe je
1: en
0: met...
1: Dat doe ik in mijn eigen jasje.
0: Ja, precies. En dat klinkt fantastisch. Ja. En dat doe je met je eigen band. Kun je de mensen even laten weten wie er allemaal in jouw band zitten?
1: Nou, laat ik beginnen bij mijn drummer. Dat is gewoon een werelddrummer.
0: Ja.
1: Zijn vader komt uit de jazz.
0: Oké.
1: Zijn vader is een hele bekende pianist, piano.
0: Ja.
1: Lex Jasper. Nou, dat is zijn vader.
0: Aha.
1: Dan heb ik op de basgitaar, die zijn vader komt ook uit de jazz. Jorma Alkwa. Nou, dan heb ik Klaas Post op gitaar.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk al een legende op zich. Hè? Die zat bij Appie Alders, de AA en de Dokters, de jazzpolitie.
0: Ja.
1: Noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus, die speelt gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: En, en dan heb ik op toetsen, Peter Kooi. Nou, en dat is dat is gewoon...
0: Ja.
1: Ik heb gewoon vier fantastische muzikanten.
0: Absoluut. Ja, en jouw enthousiasme is aanstekelijk. Dat gaan we allemaal beleven aanstaande zaterdag. Want het wordt een groot feest, denk ik. Ik moet afsluiten, want we hebben nog wat andere dingen die we moeten doen. Uurtjes zo voorbij. Ik heb nog wel een opname klaarstaan. Dat was op jouw eigen verzoek, volgens mij. Dat is een nummer uit, dat heet Life is a Bitch.
1: Ja, hebben we recentelijk live gespeeld.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou. En dat nummer, daar heb mijn fans hebben daar vragen altijd of ik het speel.
0: Aha.
1: Dat is een nummer die heb ik ook helemaal in een eigen jasje gearrangeerd.
0: Ja.
1: Er is eigenlijk geen vrouw die het zingt.
0: Nee.
1: En dat is meestal wat ik opzoek. Ik zoek meestal stukken op wat eigenlijk in principe altijd door mannen wordt gezongen.
0: Ja.
1: En dat zet ik om in een vrouwelijke vorm.
0: Nou, geweldig.
1: Maar dit nummer, daar heb ik wat mee. Want het is heel toepasselijk als je ook naar de tekst luistert.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. We gaan er naar luisteren. Ik wil je bedanken voor je tijd. En we kijken heel erg uit naar aanstaande zaterdag. Dan zien we elkaar.
1: Hey, get ready. Put your dancing shoes on.
0: Zo is het maar net. Dankjewel.
1: Joehoe.

A Bitch. Zoals Gina zei, met Gina's Band of Blues aanstaande zaterdag. Het zal half zeven, kwart voor zeven zijn dat ze beginnen ongeveer. Ik zeg maar wat. Dit was een opname van vorig jaar opgenomen in Wildervank. Ik wist niet dat het bestond. We gaan nog even terugblikken, want vorige week hadden we natuurlijk Sabrina Stark en Philip Lasseter. Maar we begonnen een uur eerder, want er moet altijd jong talent op het podium, vinden wij. En dat was afgelopen zaterdag Doris Fosters met haar band. En dat deed ze fantastisch. Ze gaat trouwens dit jaar in september ook optreden op E-pop Festival. Ook dat gratis festival in Epe. Maar nu een opname van haar eerste album wat ze onlangs uitbracht, de eerste EP. Dit is Doris Fosters met haar band en een eigen nummer. Dat heet Odd Way.

Doris Vosters pakte Epe in op een vol plein. Toen al om 3 uur was dat met haar eigen band, haar eigen muziek. Wat een talent. Jonge muzikanten, onthouden naam Doris Vosters, Jorden, Odd Way. We gaan nog iets verder vooruitblikken. Want 8 augustus staat er een geweldige band op het podium. Met Carlos Xavier en La Luz. Daar kunnen we een heel verhaal over bedenken. Gaan we niet doen. Het zijn Tico Pierhagen en Zosia El Razi. Eerder al vaak op het podium te zien. Maar niet schamen. En dat gaat dus over, laten we zeggen, 1,5 week gebeuren. Er is nog geen materiaal van ze. Er is wel een promo gemaakt waar muziek onder zit. En dat laten we je even horen. Want dan heb je vast een beetje een indruk wat je kunt verwachten. Op Jazzamore in Epe op 8 augustus.

0: wat bij het weer hoort wat we hebben. Dat weten we niet of dat 8 augustus ook gaat gebeuren natuurlijk. Maar laten we er maar van uitgaan. Carlos Xavier en Lalouse, oftewel Tycho Pierhagen en Zosha Elrazi. 8 augustus en ook op die 8 augustus trouwens Soul Survivor. We gaan tot slot van deze uitzending nog verder terug vooruitkijken. Want we gaan naar de slotdag. En op die slotdag hebben we onder andere Penny Lane. Die komt later ook in de uitzending. Maar ook een vrouw die 30 jaar lang zong met niemand minder dan James Brown, je weet wel, van Sex Machine en al die andere grote hits. Zij zingt en speelt nog steeds met de Funky Divas Revisited onder andere. En ik heb een opname gevonden van haar met James Brown. Het is een prachtige bewerking van de jazz classic Summertime, opgenomen en uitgebracht in 1977. De afsluiter van Jazz and More, vanavond ook, maar zeker ook de hele editie 2060, is voor Martha High.
1: Martha, I'm just so disgusted because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. That it's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destructions happening.
1: And the war of the world.
2: That's right. When the world began, it wasn't supposed to be this way.
1: I'm sure it won't. And I feel that we can find a way together. You, my beautiful sister, and I love you. And this is my sister. And Martha.
2: I've been with you for a long time. You've seen me grow up and become a woman.
1: God bless you. And I just want to say,

dat is een spectaculaire afsluiting. Daar zijn we best wel heel trots op. Martha Hayes, niet de minste, zij komt naar Nederland. En ze komt naar Epe, het Jazz & More Festival. Aanstaande zaterdag gaan we verder met Liquid Soul Spirit en Gina's Band of Blues. Dus ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zaterdag. Vanaf 4 uur op het plein, de bar is al eerder open. En het is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door al die sponsoren en vrijwilligers de hele dag door. Ik wil Harry Mulder bedanken voor de zendtijd. En natuurlijk Dick Wittingen en Gert Roelofs voor de techniek. Straks kun je luisteren naar de mooiste Soul Ballads met Hans Blok op 794. En volgende week ben ik weer terug bij Leven en Welzijn. Tot volgende week en tot zaterdag.

0: That's for the people. I love you, sister.
1: I love you too.
0: That's what we all need to do, express a little love for you, for your sister and your brother.
1: That's all what it is.
0: Because one of these mornings, yeah.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
3: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tonight. Tonight, it's ballads time. Tot aan de klok van 11 uur. En als je net inschakelt, je luistert naar de Soul of 794. En we zijn de show gestart met een iconische band die history geschreven heeft. De band Chic van Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die hele mooie vocalen die je hoorde, die waren van twee dames. Alpha Anderson en Lucy Martin. En deze band, ja, je kent ze natuurlijk van Good Times. Je kent ze van I Want Your Love. Maar misschien niet zo van deze. Maar deze die past natuurlijk heerlijk in deze show. En daar zijn we deze editie mee begonnen. Deze show mee begonnen. A Warm Summer Night van Joël. Van Chic.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: En dan een lovely song met heel veel Earth, Wind and Fire influence. The Horns, natuurlijk van, ja, die doen natuurlijk ook mee, van die bekende band. In de backing hoor je Philip Bailey. En deze song wordt geschreven door Ralph Johnson en dan de lead voice wordt gedaan door Howard Hewitt. De band heet Audio Caviar. Zingen, Love Comes in Time.

0: Music. Lovely Music on the Soul of 794. En dit, ja, het Earth, Wind and Fire moment. Tenminste, bijna. Want deze band, die heet Audio Caviar. En het album is Transio Sonic. En ja, heel veel members van Earth and Fire, die geven medewerking aan dit album. Natuurlijk Mr. Philip Bailey, Ralph Johnson en natuurlijk de Earth, Wind and Fire Horns. En die hele mooie lead voice die je hoorde. Ja, die zat helaas niet bij Earth, Wind and Fire. Maar die zat ook bij een band die wij natuurlijk allemaal kennen. Tenminste, als je een echte soul-liefhebber bent. En dat is natuurlijk de band Shalamar. En dan hoorde je de voice van Mr. Howard Judith. En zo met elkaar maakt het ja, toch een heel mooi en bijzonder project. Je hoorde Audio Caviar met Love Comes in Time.
1: The soul train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real soul train classic? Here it comes, just for you, soul brothers and sisters.
0: En deze song, die geeft je hoop. Kijk in de spiegel. Accepteer jezelf, je bent uniek. A beautiful woman in every way. Je bent sterk, je bent mooi, van binnen en van buiten. Heb vertrouwen. En deze song die draag ik op aan the woman. And the women all over the world. Maar speciaal aan mijn dochter Sarah Manon. Want zij weet waarvoor ze staat. De Simone Haits, I'm beautiful.

0: baby. Strong in every way. En dat is ze. Mijn allerliefste dochter. Ze woont helemaal in Duitsland. In de prachtige Balingen am Kaiserstuhl. Daar zit zij. En ze zit voor de radio. En ze luistert. En deze song is speciaal voor haar. En weet je waarom? Omdat ik zo onwijs trots op haar ben.
1: An historic collection of songs. Diana Ross's new album. All the great hits. From her smash Endless Love with Lionel Richie. To her days with the Supremes.

0: 22 Diana Ross Classics on a specially priced two-record set. Diana Ross. All the great hits, a must for every record collector. On Motown Records and Tapes.
1: James Anthony Carmichael. Enkele weken geleden overleed hij. The biggest producer, writer ever lived. En deze dame had hij ook onder zijn hoede. Miss Diana Ross, met een ode aan Marvin Gaye. Jawel, het prachtige Missing.

Oh, baby. I'm missing you. Marvin Gaye. Hij overleed in 1984. En deze Miss Diana Ross, die was natuurlijk een vriendin van haar. Ze hebben ooit samen een heel album opgenomen. En ter nagedachtenis aan deze bijzondere zanger, deze grote soulzanger, die groot werd bij Motown Records and Tapes. Die bracht zijn ode met Missing You. Het album Swept Away. En de tekst en productie van deze song, die was van Mr. Lionel Richie. Jawel. En als je dan de tune op de achtergrond hoort, dan is het tijd voor het befaamde soulnieuws. Ook bij deze show. Want een van de meest succesvolle soulzangers van dit moment, dat is wel Kim. En de zanger heeft inmiddels met zijn albums al verschillende malen de platina-status behaald. En vroeger zag het voor deze man er heel anders uit. Voor deze sympathieke soulzanger. Hij kampte toentertijd met verslaving en was ook nog dakloos. Kim is een icoon geworden in de city Detroit. Niet alleen als zanger en als muzikant, maar ook als een humanitair persoon. Hij helpt verslaafden en hij helpt daklozen in de stad Detroit. En deze stad die wil hem dan ook liefdevol eren met een straatnaambord. Jawel, een straatnaambord voor Kim. Een eerbetoon aan een groot artiest. Een zeer warm mens. En voor Kim zal het straatnaambord, die zal veel betekenis krijgen. Want het zal de locatie in Detroit markeren als een hoofdstuk van zijn leven. Want hij is eigenlijk ook niet weg te denken uit de city Detroit. En dan nu krijgt de city Detroit een bord, een straatnaam die naar hem vernoemd zal worden. En natuurlijk laten wij in deze show een prachtige song horen. Een prachtige song horen van deze man. En als jij goed luistert naar deze song, dan hoor jij een sample van de grote hit van Frankie Beverly en Mace. Luister maar heel erg goed. Het is de opvolger van One Love. Je hoort de chemistry met mooie, prachtige Give My Love to You.

0: Wanna Give My Love To You. Kim, wat een heerlijke song. Ja, en die sample heb ik natuurlijk al lang gehoord, hè. Van Joy and Pain. Natuurlijk van de legendarische band Mace. En wat ook inmiddels legendarisch is in deze show, dat is natuurlijk het moment. Het moment van Leo. Helaas was hij er vorige week niet bij met zijn moment, want toen was de beste man erg druk. Maar het wordt vanavond in eer hersteld, want vanavond heeft hij een prachtig duet van een boyband en een zangeres die gerust gezien mag worden als een van de greatest voices ever. Want deze dame die behaalt maar liefst met haar stem bijna 5 octaven. Net zoveel als de legendarische zangeres die helaas niet meer onder ons is, als de legendarische zangeres Miss Minnie Riperton. En deze dame, ja, inmiddels is ze wat ouder geworden. Ze is ook wat forser geworden. Ik weet niet of ze die octaven nog haalt, maar dat ze zingen kan, dat weet ik zeker. En de man die dat zeker weet, en de man die daar een heleboel over gaat vertellen, dat is mijn collega. Ja. Mijn steun en toeverlaat in deze show. Elke week maar weer. Weet u hoe die heet? Hij heet Leo.
1: Dankjewel, Hans. Ja, ik weet niet of ze nog zo hoog gaan komen, wat je zegt, die 5 octaven. Maar in ieder geval, ik red het niet. Ja, of je moet ergens tegenaan lopen. Maar
0: Je kunt het redden, Leo. Je kunt het redden, echt waar. En ja, weet je hoe?
1: Nou.
0: Moet je een hele strakke broek aantrekken.
1: Nou, dat moet doen, Hans. In ieder geval, we gaan lekker luisteren naar een absolute klassieker uit de jaren 90. In ieder geval, One Sweet Day van Mariah Carey en Boys to Men. Maar wist je dat dit legendarische duet er bijna nooit was geweest? Ik zal het je ook even heel kort uitleggen hoe dat zat. In ieder geval, in 1995 werkte Mariah Carey aan een nummer over het verlies van haar producer, een goede vriend. Die was overleden aan de gevolgen van AIDS. Ze zocht een herkenbaar geluid en dacht meteen aan Boys to Men. Toen ze de mannen opzocht en haar een demo liet horen, viel ieders mond spontaan open. Boys to Men waren op het exactezelfde moment namelijk zelf ook bezig met een eerbetoon aan hun tourmanager die kort daarvoor was vermoord. En het bizarre was, hun onafgemaakte liedje had precies hetzelfde tempo en nagenoeg dezelfde melodie als het nummer van Mariah. In ieder geval, het was een puur lotbepalend. Ze besloten het nummer samen te voeren, schreven het in de studio af en het resultaat, Hans, is het deze prachtige, emotionele wereldhit geworden. Ze zeggen hier bij de Soul of 79 voor. Hier hebben we dan Mariah Carey en Boys to Men met One Sweet Day.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hunneman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Oh, Boyz II Men, featuring Mariah Carey, album Daydreaming, jawel. Oh, One Sweet Day, wat mooi, Leo.
1: Ja, Hans, wauw. Net wat je zegt, het blijft dat kippenmond, ja, echt zo'n kippenvelnummer is dit. En er zijn nog een paar hele mooie feitjes over te vertellen, dit nummer. Wist je bijvoorbeeld dat dit nummer een gigantisch record heeft neergezet?
0: Nee.
1: Het stond destijds maar liefst 16 weken lang op nummer 1 in Amerika. En dat record werd pas 23 jaar later verbroken. Dat is wel uniek, hè, voor die tijd.
0: Jeetje, Leo, maar dan ben ik benieuwd wie het record dan verbroken heeft toen de tijd.
1: Dan moet je zelf nog even op zijn kant.
0: Ja.
1: Maar ik wist het.
0: Maar het is natuurlijk wel heel erg knap, hè?
1: Ja. Maar in ieder geval, Mariah en de mannen stonden echt samen in één studio om het in te zingen. Dus de pure emotie die je hoort is dus 100% echt. Toch kregen ze het succes nog een bizarre staartje, Hans. Want de plaat werd genomineerd door 6 Grammy Awards. Maar ze wonnen er uiteindelijk helemaal geen één. Tot op de dag van vandaag. Ja, niemand begrijpt het in de muziekwereld hoe dat heeft kunnen gebeuren. Maar ach, de echte winnaars zijn toch de luisteraars, Hans. Want deze klassieker blijft goud.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus verandert Paradiso Amsterdam in een feest van erkenning en herinneringen. Met hun onweerstaanbare mix verover de Change dansvloeren wereldwijd. Wereldhits als A Lover's Holiday, Paradise, The Glow of Love en The Very Best in You groeiden uit tot tijdloze klassiekers. Laat je meenemen door de sounds die een generatie heeft gevormd. Tickets zijn verkrijgbaar via paradiso.nl en via aneveningwith.nl. Mis het niet. Dinsdag 4 augustus. Paradiso Amsterdam. An Evening With Change.
0: Ja, volgende week dinsdag 4 augustus. Aanvang 8:30, Paradiso Amsterdam. Daar komen ze. Daar komen ze naar Nederland. Ik heb het vorige week gezegd, ik kan het nog één keer melden. Dat is vandaag dinsdag 4 augustus. Schrijf het in je agenda, er zijn nog kaartjes. En dan hoor je de voice van Mr. Rick Brennan, die je zo meteen ook gaat horen. Together with Miss Deborah Cooper. En deze song geproduceerd door het legendarische duo Jimmy Jam en Terry Lewis. Oh baby, Say You Love Me Again. Een ballad van de allerhoogste orde voor jou. Genieten van Change. En volgende week dinsdag, dan ga ik erheen. Dan ben ik erbij. Maar nu kun jij alvast gaan genieten van deze heerlijke, prachtige song.

0: Far Away. I Need You Here. En weet je, vanavond dan zitten ze gekluisterd aan de radio. In Germany, Duitsland, Christine, Frank, Salomonon en Fabian. Heerlijk te genieten van deze prachtige soul songs. En je hoort natuurlijk Change met So Far Away. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het concert wat aanstaande dinsdag gaat plaatsvinden in Paradiso Amsterdam. Change Live. Je hoort het van het prachtige album Change of Heart. De ballad van het album. En die heette So Far Away.
1: Ja, Hans, maar ik ga je toch even onderbreken. Want ik kom heel even terug op mijn moment. Want jij vroeg me net, we hadden het over een record van 23 jaar oud. Dat die werd verbroken. En ik was me even ontschoten. Maar ik heb in ieder geval een klein beetje bij elkaar kunnen krijgen. In ieder geval, het was de Amerikaanse rapper Lil Nas X. Met zijn hit Old Town Road. In ieder geval samen met Billy Ray. Het nummer stond destijds maar liefst 19 weken lang. Op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100.
0: Jeetje, Leo.
2: We doen het voor u. Op de radio. Voor u.
3: What is love? They asked me once. As if it were a definition I could pull from a shelf, dust it off, and hand it over neatly labeled. But love has never sat still long enough to be named without trembling. Love is not the first glance, though it borrows its spark. Not the rush of blood, though it dances in the pulse. Not even the word forever, though it dares to whisper it with a straight face. Love, from where I stand, is quieter than that. Infinitely louder.

Hij is fijn. Hij is lekker. Streetwave. Over kan ik. Ik kan niet vaak genoeg zeg maar, luisteren naar deze track. Die blijft mooi. Die blijft lekker. Broertje Johnson. Hij komt regelmatig voorbij in deze show. En je kunt hem zo lekker gebruiken om even af te kondigen eigenlijk. Hè. Maar dit is de tune om af te kondigen. Elke week maar weer. Ik zou zeggen, zonder je even af. Ga een plasje doen. Pak wat nootjes. Doe een wijntje in. En dan tot straks. Tot in de tweede uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Uur 2. The Soul of 794. Fijn dat je nog steeds bij ons bent en fijn dat jij nog steeds luistert. Deze band die kwam bij elkaar in studietijd op high school in Californië. Louis McCall, drummer en vocalist. Samen met Vernon Cooper, oprichters van deze band. Tijdens het jammen kwam daar Cedric Martin en trompetplayer Carl Fuller, die kwamen er nog bij. Die kwam een deuntje meespelen. En zo ontstond de band Confunction. En later, toen kwam er nog bij Mr. Felton Pilot. De man met de fijne kopstem. Die voelde zich toentertijd ook bij de band. En hij is ook de vocalist op deze wonderschone song waar wij uur 2 mee geopend zijn. Hij is monstermooi. It's all up to you. Dit is

0: to you. Wat gezong. Ben in kwestie. Can't function. Album Spirit of Love. Je hoort de prachtige vocalen van Felton Pilot. En in de background hoor je ook niet de minst hoor. Hoor je de dames Lynn Davis en Patrice Russian. LP Spirit of Love. En als je net inschakelt, we zijn beland in uur 2. The Ballad. En je luistert naar de Soul of 794.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok, he gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Een speciaal moment voor mij in de show. Voor mij het moment in de show. The Philly Sound. En deze song die draag ik op aan alle families die de wens hebben om bij elkaar te zijn. Een echte family reunion.

Deze driemansformatie die zingt daarover. Eddie Levert, Walter Williams en Sammy Strain. Ja, de OJ's. En deze song is zo opgenomen at the Sigma Sound Studios in Philadelphia. En concertmaster op deze wonderschone song, Mr. Don Rinaldo. En natuurlijk MFSB, het orkest achter deze song. Wilt de OJ's. Met prachtige, het heerlijke Family Reunion. Oh, we gaan genieten.

794.

brothers who are the right arm of the

0: funny moment. The OJ's. Produced by het legendarische duo Kenneth Gamble en Leon Huff. 1975, zo lang alweer geleden. Het gelijknamige album A Family Reunion. Je hoort ze hier bij deze show. De ballads vanavond. The Soul of 794.
1: We're gonna take it nice and slow.
2: The soul of 794.
0: Hey, lovebirds in town. Wat ik nu heb. Zo, zo mooi. En zo fijn. Close your eyes. En visualiseer. En baan je op een prachtige plek. Jouw plek. Je hoort de vogeltjes. Je aanschouwt de prachtige natuur. En je geniet van de sound. Met jouw wel echte instrumenten hoor. Zoals het hoort. Dit zijn de LA Boppers. Met het prachtige. Het heerlijke. Watching Life. Oh, laten we hier toch van gaan genieten.

0: Die L.A. Boppers. Watching Live. En deze band, ja, die was ooit de backinggroep van ook een hele bekende soulgroep met hele mooie blazers. Als je een kinder bent, dan weet je het misschien. Formatie Side Effect met frontman Algie Johnson. En deze Algie Johnson was tevens de producer van ook weer deze band, de L.A. Boppers. En die hele, hele lekkere, fijne trompet, die werd gedaan door Mr. Stan Martin. Je hoort de L.A. Boppers met prachtige Watching Live.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Oh yeah, baby. Lovebirds in town. Tortelduifjes. Oeh, zijn we in de mood? Zijn we nog een beetje verliefd geworden op deze show? En zijn we nog steeds verliefd op elkaar? It's time for smooth jazz on the soul of 794. Trumpet player Daniel Amorn. He plays a nice song. Moving to the light. Ooh, baby. Enjoy. Wonderful.

Moving. Moving through the light. Wie zou dat nou niet willen? En deze man heeft er een prachtige song over gemaakt. Het Daniel Armand. Het is opgenomen uit de Minstrel Park Studios in New York. Het werd geproduceerd door Mr. Peter Pickering. Music engineer Henry Philip Armand. Een heerlijke, heerlijke jazzy song. Want ook dat hoor je hier in deze show.

Ja, hier word jij toch wel even stil van, hè? Northern Soul, van de allergrootste orde. Music from the Church, compleet met gospelkoor. En deze song die geeft je kracht. Believe in the power of God. En deze song gaat toch dwars door je heen. Ik geloof in the Lord. En ja, alles komt goed. Je hoorde Miss Lydia Scott met het prachtige Through the Pain.

0: je praat van echte soul classics. Dit is er eentje hoor. The Manhattans. Met de voices van Blue Lovett en Gerald Elston. En de laatstgenoemde is nog het enige originele lid van de classic Manhattans. Want de meesten zijn helaas al overleden. En laat nou die Gerald Elston nog steeds hier dus in leven zijn, wat ik al zei. En ook de lead voice zijn van deze band. Dus de sound die is er nog steeds. Ze zijn ooit opgericht in New Jersey, USA. En je hoorde ze met Let's Just Kiss and Say Goodbye.
1: Nice. Another slow and sexy jam.
2: The soul of 794.
1: For 100% lovers.
0: Blue-eyed Soul. From the USA. Een superhit had deze formatie. En het was fijn. Het was een heerlijke song. En hij scoorde in de pop als wel in de soul charts. Bekend lid van deze band, Ron Moss. Hij speelde een rolletje en was acteur in The Bold and the Beautiful. Waarschijnlijk het jaar 1977. Je hoort de lead voice van Peter Beckett. En deze song is heerlijk, zoals ik al zei. RSO Records and Tapes. Produced door Dennis Lombard. Dit is Player. Met het prachtige Who Baby, Baby Come Back.

0: Ach, een eendagsvlieg, dat wel. Maar wel met een dijk van een hit. Een monsterhit, jawel. 1977, zei ik al. The Voice van Peter Beckett. En natuurlijk Ron Moss in de gelederen. Ik zei het al, acteur bij The Bold and the Beautiful. Je hoort een player met het prachtige Baby Come Back.
1: Your attention, please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: De laatste vocale song in het eerste uur. We gaan ons voorbereiden. Voorbereiden op het definitieve afscheid van deze show. En na het horen van al deze lovely songs, dan wil je toch maar één ding. En dat is heel, heel erg dicht bij je liefje zijn. Weet je, laten we de show maar bijna gaan afsluiten met een slow dance song van de allergrootste orde. Je hoort de voices van Eric McClinton, Alison Williams en Melissa Morgan. Dan heb ik het over high fashion. Het prachtige, heerlijke, fijne I want to be your everything.

0: I want to be your everything. En dat was de laatste song in de show van Matsie High Fashion. Geproduceerd door Jacques Fett Peters en Mauro Malavasi. En die Mauro Malavasi, ja, dat is natuurlijk met brein achter de band Change. Die komen volgende week dinsdag. Dan komen ze in Paradiso Amsterdam. Even nog een weetje voor jou. Er zijn nog kaartjes. En we gaan afscheid nemen. We gaan afscheid nemen van 2 uur black music. 2 uur de ballads. Ik zeg bye bye. Ik zeg bye bye tot Leo. En beste Leo, tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week, Hans.
0: Groetjes, beste man. En werk ze.
1: En ook heel veel plezier bij Change, hè, straks.
0: Jazeker. Dankjewel, beste vriend.
1: 4 augustus was die.
0: Ja, ik hou je op de hoogte.
1: Mooi.
0: Dag, Leo.
1: Ik zie de filmpjes voorbij komen.
0: Jazeker. Tot ziens.
1: Hoi.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en